aangehouden migranten, vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: streekomroep De Beverlanden.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Estrella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt de bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. De nieuwe Colombiaanse president de la Estrella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen om beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan al goedgekeurd, maar Israël niet. Dat land wil eerst die ontwapening zien. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president De La Estrella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10% naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. De politie kreeg daarbij hulp van lokale dierenbeschermingsorganisaties. Bijna een week lang is er gezocht en werden de katten voorzichtig van boord gehaald. Volgens de politie is vermoedelijk geen kat meer achtergebleven, al zijn die dieren goed in verstoppen. In Tacoma zijn maximaal 6 katten per adres toegestaan.

Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. De nieuwe Colombiaanse president de la Estrella vraagt Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Ongeveer 600 inwoners van dorpen in de buurt zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle en komt steeds dichter bij de grens met Duitsland. Door lastig bereikbaar terrein en de wind die steeds van richting verandert, is de brand moeilijk te bestrijden. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan goedgekeurd, maar Israël wil eerst die ontwapening zien. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen.

Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. De brand ontstond na middernacht op de vierde verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro.

weer. In het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Volgens Oekraïne was opnieuw een distributiecentrum van Wildberries het doelwit. Ook Oekraïne lag vannacht weer onder vuur. Onder meer Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Rusland lijkt die aanvallen op te voeren nu Oekraïne een tekort aan Patriot afweerraketten heeft. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaargewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten.

Het weer vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beek.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaargewonden gemeld. Het weer vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Het gaat om de grootste natuurbrand van België ooit. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Door lastig bereikbaar terrein is de brand moeilijk te bestrijden. Er worden sinds vanmorgen ook twee Nederlandse blushelikopters ingezet. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Big Island is het zwaarst getroffen. Wegen zijn beschadigd en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. Gevreesd wordt voor overstromingen en modderstromen. Vluchten zijn massaal geschrapt en inwoners moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Naar verwachting verzwakt de orkaan vandaag tot een tropische storm. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten.

Het weer vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent, is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sobyanin, ging het om 600 drones, waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,7. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld.

Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: 5 minuten vertraging aan de grens op de N280 Mönchengladbach richting Roermond. Bij de aansluiting met de A73 staat 2 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

0: Streekomroep te Beverlanden. Goedemiddag, het is alweer zondagmiddag en je hoort onze Airplay Track van deze week. En wil je weten wie volgende week de Airplay Track is, dan moet je even kijken op onze Facebookpagina. Want daar gaan we het je vanaf morgen weer vertellen. Hey, leuk dat je erbij bent. Ook leuk erbij is vandaag is Saskia. Saskia, goedemiddag.
1: Henk, goedemiddag. Ja, zometeen natuurlijk weer het streeknieuws. Ik heb natuurlijk de jarige. Ik ga je vertellen wat er allemaal gebeurde op deze dag. En voordat we de show echt kunnen starten, ga ik jou even vragen of je koffie wilt.
0: Ja, dat hoef je eigenlijk niet te vragen. En natuurlijk wil ik koffie.
1: Ja, eigenlijk is de vraag stellen ook beantwoorden. Want het is mij opgevallen dat als jij hier radio zit te maken, dat je echt letterlijk 4 keer per uur naar het koffiezetapparaat loopt.
0: Ja, het is heel erg. Ik weet het. Ik loop inderdaad 4 keer per uur naar het koffiezetapparaat. Ik heb ook 2 verslavingen. Die ga ik helemaal gelijk weer in de groep gooien. De eerste verslaving heb je net al benoemd. Dat is natuurlijk koffie. De tweede verslaving die minder mensen van mij weten is tomatensap. Ja, dat vind ik ook heel lekker. Straks heb ik je hulp nodig hier in het programma. Want dan ga ik je wat voorleggen en jij mag dan een keuze maken. Maar eerst de lekkerste muziek op je radio. Lekkere gouden ouwe uit de jaren 80 van Patrick Hernandez. Born to be alive.

Trekkenroep de Beverlanden en Take That op je radio. 16 augustus en dit was onder andere het nieuws op deze datum. In 1962 vond er een belangrijke wissel plaats bij The Beatles. Drummer Pete Best moest plaatsmaken voor Ringo Starr. En de rest is, zoals ze dat zo mooi zeggen, muziekgeschiedenis. We gaan nog even verder terug in de tijd, naar 1936. Want toen vond in Berlijn de sluitingsceremonie plaats van de Olympische Zomerspelen. En een bijzonder muziekfeitje uit 2022. Want toen werd bekend dat de videoclip van Rhythm Nation van Janet Jackson oude laptops kon laten vastlopen. In de clip zat namelijk een bepaalde frequentie die sommige harde schijven liet crashen. Dus muziek waar je je computer letterlijk mee kon laten vastlopen. En wie zijn er allemaal jaren vandaag? Vanessa Carlton, de Amerikaanse zangeres en pianiste die je natuurlijk kent van haar grote hit 1000 Miles. Mariah McKee van de wereldhit Show Me Heaven. En de Queen of Pop, Madonna.

Country met een grote C. Je hoorde Ellie Langley en Choosing Texas. Een grote hit in Amerika en ik denk ook een grote hit in Nederland aan het worden. Lady Gaga, Bradley Cooper en Shallow hoor je nu tot aan een overzicht van het nieuws.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht door een kapotte auto. 5 kilometer file tussen Zaltbommel en Knopendel. De vertraging is 10 minuten. En 5 minuten vertraging op de N280 Mönchengladbach-Weert tussen de Duitse grens en Roermond-Oost 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Bruin.

Misschien niet de bekendste iets van deze snap. Featuring Summer. And the world in my hand op Streekomroep de Beverlanden. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Dit is de kettingreactie. Straks heeft Saskia weer een update voor ons met het streeknieuws.

0: Streeknieuws met Saskia, streekomroep De Beverlanden.
1: Altijd al eens model willen staan? Bibliotheek Oosterschelde zoekt mensen die in september willen meedoen aan fotoshoots in Kruiningen, Sint Maartensdijk, Zierikzee en Capelle. Ervaring als model is niet nodig. De foto's worden gebruikt voor de website en sociale media van de bibliotheek en voor drukwerk. De eerste shoot is op woensdag 9 september van 9 uur 's morgens tot 1 uur 's middags in Kruiningen. Een dag later is Sint Maartensdijk aan de beurt. En op 16 september wordt dan van 1 tot 5 gefotografeerd in Zierikzee. En op 18 september op dezelfde tijden in Capelle. Deelnemers krijgen als bedankje een afdruk van een favoriete foto. Aanmelden kan tot 1 september. En dat doe je via pr@bibliotheekoosterschelde.nl. Vermeld daarbij wel even je naam, leeftijd en stuur een foto mee en geef op aan welke locatie of locaties je beschikbaar bent voor de shoot.

0: leuk lijkt, is jou de keuze geven wat ik zou moeten draaien hier in het programma. Dat doe ik aan de hand van drie platen die op deze dag nummer 1 stonden in de Nederlandse top 40. En jij mag kiezen.
1: Nummer

Welke van de drie mag het worden? Was het de nummer 1, I'll Be Missing You? Of de nummer 2, Holiday Rap? Of misschien wel de nummer 3, You Can Touch This? Stem nu via 1, 2 of 3. En doe dat even via de app en je hoort straks welk nummer het is geworden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Omroep Flevoland meldt dat er verschillende politiewagens in de buurt van een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf geparkeerd stonden en dat er een politiehelikopter was ingezet. Volgens de politie was dit vanwege het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt met veel vragen te zitten en het onderzoek is in volle gang. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Sinds Trumps tweede ambtstermijn in januari 2025 is de neerwaartse spiraal steeds duidelijker zichtbaar. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent, is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Een echtgenote van een militair die op de Abraham Lincoln zit is kwaad op president Trump. Zij zegt tegen media dat ze denkt dat Trump niet nadenkt voordat hij praat. Trump had gezegd dat de militairen nog helemaal niet lang genoeg zijn ingezet. En dat terwijl de militairen op de Lincoln al 9 maanden op missie zijn en al 250 dagen geen voet meer aan land gezet hebben.

Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg 4 kilometer file en 5 minuten vertraging.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Radio, maar alleen hier in de kettingrasje op Strekenbroete Beveland hoorde hij hem nog één keer voorbij komen. Chic en chic, mystiek. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Strakjes, Saskia met een update van het Streeknieuws. Ik heb nog heel veel lekkere muziek voor je. En natuurlijk het antwoord op de vraag, welke wou jij graag horen? Plaat A, B of C, eventueel 1, 2, 3. Het 1, 2, 3'tje hoor je straks.

0: Streeknieuws met Saskia, streekomroep De Beverlanden.
1: Verkeer in Wemeldingen moet vanaf morgen 17 augustus rekening houden met een afsluiting. Er beginnen de werkzaamheden aan het kruispunt van de Spoorlaan, het stationnetje en de Prinses Beatrixweg. Volgens de gemeente Capelle duren de werkzaamheden naar verwachting 1 week. En gedurende die periode is het kruispunt volledig afgesloten voor verkeer. Bewoners van woningen aan het stationnetje kunnen hun huis wel blijven bereiken en dat kan via het parkeerterrein. Verkeersdeelnemers wordt geadviseerd rekening te houden met afsluitingen en benodigd ook een alternatieve route te kiezen.

dit is lekker. Funk, soul en disco. En dat krijg je ook elke donderdagavond hier op Streekomroep de Beverlanden. Hier worden nu Delegation en Hard Edge nummer 9. Ik stelde eerder aan jou de vraag, welke van drie nummers wil je horen die vandaag op deze dag op nummer 1 stonden? Ik had nummer 1 Puff Daddy en Faith Evans en I'll Be Missing You van augustus 1997. MC Mikey G en de Holiday Rap uit 1986. En MC Hammer You Can't Touch This van 1990. Nou ja, goed. Jij kon stemmen. Jij kon kiezen. En dat hebben jullie ook gedaan. Dankjewel voor alle reacties. En dan ben jij natuurlijk benieuwd welke het is geworden. Nou, het is niet zo heel ingewikkeld geworden. Jullie zijn nog steeds in vakantiemodus. Daarom deze Holiday Rap, MC Mikey G en DJ Sven.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Even een voorbeeldje van dat vroeger alles beter was. Want in Engeland is een bijzondere vangst gedaan. Of thans een bijzondere vondst gedaan, kan ik beter zeggen. Wat de discussie over kinflatie toch gewoon weer een beetje doet oplopen. Want een Britse schoonmaakster, Victoria Gordon, vond namelijk tijdens het leeghalen van een woning een marsreep uit 1991. En die blijkt aanzienlijk groter dan de was die tegenwoordig in de winkel ligt. De oude reep weegt 62,5 gram, terwijl de huidige mars ongeveer 40 gram weegt. En de reep van 35 jaar geleden is daarmee ruim 56% zwaarder. Daarnaast viel de reep ook meteen op omdat die ook groter is. Als die namelijk in haar hand ligt naast een andere reep, dan zie je ook het grote verschil. Ze maakte een filmpje ervan, plaatste dat op TikTok om mensen te laten zien hoe het vroeger allemaal anders was. En veel mensen zien het toch als een voorbeeld van krimflatie. Producten worden kleiner terwijl de prijs gelijk blijft of zelfs stijgt. Ook Mars heeft gereageerd natuurlijk, want het formaat van afgelopen 35 jaar is aangepast aan de omstandigheden en de wensen van de consumenten. Zo zijn de productiekosten van belang en is de gestegen prijs van cacao ook een reden om de repen kleiner te maken. Hoe het ook zij, ze wil misschien met de reep wel zelfs op tournee door heel Engeland om aan mensen te laten zien wat het grote verschil was tussen toen

Ja, klinkt mooi als je dat zo doet. Allons dans. Ik kan geen Frans, hè? Laten we dat even vooropstellen. Tot zover trouwens deze aflevering van de Kettingreactie op Streekomroep de Beverlanden. Volgende week, zaterdag en zondag, zijn Saskia en ik weer bij je terug. Met streeknieuws, lekkere muziek. En natuurlijk mag jij weer kiezen welke plaatje wil horen die op die dag in de Nederlandse top 40 staat. Of heeft gestaan, kan ik beter zeggen. En als jij kiest en je kiest dat samen met anderen, dan gaan we hem gewoon draaien hier op de radio. Dus vandaar. Ik zou zeggen, nog een hele fijne zondag.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de GVB zijn collega's volop aan de slag gegaan met een backup van het verkeersleidingssysteem om er op die manier voor te zorgen dat de metro's weer zo snel mogelijk kunnen rijden. Onduidelijk is nog hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Rijkswaterstaat verwacht dat dit weekend de kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP wordt doorbroken. Het IJsselmeer staat bekend als de nationale regenton. Als het veel regent, vangt het regenwater op. Is het droog, dan werkt het precies andersom. Deze week zal Rijkswaterstaat met provincies en waterschappen overleggen welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Waaronder Zweden, Duitsland en Tsjechië. Nederland heeft 2 helikopters gestuurd die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Weerplaza denkt niet dat Nederland last van de brand gaat krijgen. De wind waait richting Duitsland, daarom zijn inwoners van een paar dorpen gevraagd hun huizen te verlaten. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut.

Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Het onmiskenbare stemgeluid was dat van Chris Andrews. Dit keer konden we luisteren naar Freddy Belinda. Ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van het Muziekpaleis.
1: We were very happy.

Dat was Tony Orlando tezamen met Dawn. Say, has anybody seen my sweet gypsy rose? Ik neem je mee terug in de geschiedenis. Dit keer naar de 16e augustus van het jaar 1989. Door een zonnestorm raakten de computers van de beurs in Toronto van slag. De handel moest toen worden stilgelegd. Terug naar de jaren 80 met deze van de formatie Mai Tai, Female Intuition.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de Deze plaat kan best een duwtje in.

0: comes good times. Dat was tevens ook de titel. Good Times, de nieuwste single, was dat van Lucas Graham. Hun eerste en tot nu toe enige hit, die hadden ze in 2015. En dat was natuurlijk met de single Seven Years.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Zometeen hier bij Streekomroep de Beverlanden kun je nog luisteren naar de Hollies met Simmons en Cliff Richard. Maar eerst Udo.
2: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

En hiermee is ook het liedje voorbij. Verloren hart, verloren droom. Dat was afkomstig van Udo. In het Muziekpaleis is het wederom tijd geworden voor de wijze spreuk. De dappersten zijn zij die de fouten van anderen het best weten te verdragen. Dat werd gezegd door Franciscus van Sales. Dat was lang geleden de bisschop van Genève. Hij leefde van 1567 tot en met 1622.

Een legendarische band die werd opgericht in 1968. 10 jaar later maakten ze deze hit. De formatie Fleetwood Mac was dat en You Make Loving Fun.

0: Weinig zangers uit Senegal wisten door te breken op het Europese continent, maar hem lukte het. Tezamen met Nena Shelly. Yusuna Doer was dat. 7 Seconds.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand, die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Uit de tijd dat de stereo net was uitgevonden en daar maakten ze dan ook veel gebruik van. Je kon luisteren naar de Hollies en Carrie Anne. In Brazilië is een rechter opgepakt omdat hij 23 jaar lang onder een valse identiteit als rechter had gewerkt. De man had overigens wel de opleiding gevolgd en een diploma behaald, maar altijd onder een valse naam. Het ging mis toen hij een nieuw identiteitsbewijs moest hebben en daar werd de fraude ontdekt. Wie hij echt was zullen we nooit weten, want de persoon in kwestie is intussen spoorloos verdwenen.

Ze willen niet, maar dan op zijn Engels. I can go for that. Dat waren Hall en Oates. En dan nu wederom tijd voor een stukje Nederlandstalig werk hier in het Muziekpaleis. Dit keer afkomstig van Lop de Nijs, tezamen met Martine. Ik hou alleen van jou.

We deden net even rustig aan met deze opname van Matt Simmons, With You. Daarvoor kon je nog luisteren naar Rob de Nijs. Hij werd bijgestaan door Martien.

De meest bekende hit van deze formatie was dat America and a Horse with No Name. De leukste hits, die hebben we hier speciaal voor jou klaar liggen in het Muziekpaleis. De vorige opname was al zo'n dikke hit. En de komende plaat, dat was destijds ook een dikke hit. Eén van die vele opnames is dit van Cliff Richard. I'm dreaming you into my life.

0: Sir Cliff Richard was dat, dit keer met Dreaming.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: Bomen communiceren met elkaar via ondergrondse schimmeldraden.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de vierde verdieping uit waarop de bewoners werden geëvacueerd. De bewoners van de vierde, vijfde en zesde etage kunnen niet terug en mogen in een hotel overnachten. De bewoners van de onderste lagen mogen wel terug naar huis, zegt de gemeente. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. Metro's die onderweg waren konden doorrijden naar een volgende halte zodat er geen passagiers vast kwamen te zitten. Bussen en trams van de GVB konden wel rijden. De storing is ondertussen opgelost waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. De oorzaak van de storing wordt onderzocht. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. Trump noemde eerder dit jaar Canada en Groenland Amerikaans en dat is tegen het zere been van veel Canadezen. Omdat het Canadese parlement een ambassadeur niet kan wegsturen, moet de petitie druk op de regering uitoefenen. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Daardoor is er een groot tekort aan LPG ontstaan. Raffinaderijen en bedrijven die ruwe olie zoeken hebben van de Indiase regering de opdracht gekregen alle technische en economische haalbare maatregelen te nemen om de LPG-productie op te voeren. Het gaat dan om een kleine 64.000 ton per

Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de vierde verdieping uit waarop de bewoners werden geëvacueerd. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. De storing is ondertussen opgelost, waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging ongeveer een kwartier. Verder staat er een auto met pech langs de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Roermond. En daar is de weg nu dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Bruin.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in de woning aanwezig. Bewoners van woningen uit de directe omgeving werden geëvacueerd. Het huis aan de Henriette Roland Holstraat is onbewoonbaar verklaard. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Een skinnybike lijkt op een fatbike, maar dan met verstelbaar zadel en dunnere banden. Een groep jongeren vluchtte voor de politie. Uit een test bleek één skinnybike met gashendel 120 km per uur te kunnen halen. De fiets had geen ketting waardoor er niet getrapt kon worden. De skinnybike is in beslag genomen en de eigenaar krijgt een pittige bekeuring. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Er zou door legerleider Amir Hatami een bedrag van bijna 26.000 euro zijn uitgeloofd. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. Het eerder afgesproken akkoord tussen de VS en Iran wordt door beide landen geregeld geschonden en de spanningen tussen de twee houden nog altijd aan. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor 40 miljoen dollar, zo'n 35 miljoen euro. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Daarmee werd het record verbroken van vorig jaar. Toen werd een op maat gemaakte Daytona SP van Ferrari voor 26 miljoen dollar verkocht. De Luce werd in mei gepresenteerd en kon op veel kritiek rekenen. De eerste elektrische auto van Ferrari werd door critici beschreven als een mix tussen een elektrische Honda Accord en een Tesla Model

Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is de A73 Maasbracht-Nijmegen dicht bij de Roertunnel door een auto met pech. Verder staat er file op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens. Daar heb je nu een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor 40 miljoen dollar, zo'n 35 miljoen euro. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde, vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. Voor het onderzoek werden 42 slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastleggen en de soorten tellen. Het onderzoek geeft een goed beeld, maar het gaat nog om een tussenstand. Tijdens de verduistering was bij mezen een afname van registraties van 45%.

te zien, bij tortels en duiven zelfs 51%. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product van het land steeg met 15,4% en dat is meer dan economen hadden verwacht. In maart werden er door Iran veel drones en raketten op Israël afgevuurd en ook lieten Hezbollah-strijders vanuit Libanon van zich horen. In Israël moesten daarom bedrijven tijdelijk vanwege veiligheidsredenen sluiten of ze kregen met verstoringen te maken. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Vervolgens moest de Boeing zijn brandstof kwijt en vloog zo'n anderhalf uur rond om die brandstof te kunnen lozen. Ongeveer 2 uur na het opstijgen landde het vliegtuig weer op dezelfde landingsbaan. Meerdere banden klapten, maar alle passagiers en bemanning konden veilig uitstappen. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. De werken van buitengewone waarde werden afgelopen nacht buitgemaakt in een museum in de geboorteplaats van de schilder Messina. De burgemeester van de stad vindt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk nu de traditionele feesten van de heilige maagd Maria, in Italië beter bekend als Ferragosto, gevierd.

Het weer. Vanavond droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde, vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. Het weer. Vanavond droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden waarna de koetsen tegen een boom botsten. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. Die branden woeden op meerdere plekken, onder meer bij 2 populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden.

Ze proberen het vuur onder controle te krijgen en daarbij krijgen ze hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Maar de harde wind maakt het blussen op het Griekse Salamina extra moeilijk. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De fiets lijkt op een fatbike, maar heeft smallere banden. Agenten kwamen de fiets op het spoor bij een groep jongeren op fat- en skinnybikes. De bestuurder probeerde nog via het gras te vluchten, maar werd alsnog aangehouden. De fiets had geen ketting en bleek tijdens een test 120 km per uur te kunnen rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete.

Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. 100 inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. De gesprekken in Cairo waren volgens Egyptische bronnen gericht op het naleven van de afspraken over een tijdelijke overeenkomst. Kushner sprak vandaag ook al met de Egyptische president Sisi. Later deze week reist hij door naar Israël, waar hij onder andere premier Netanyahu ontmoet. Israël zegt zich pas uit Gaza terug te zullen trekken als Hamas eerst al zijn wapens neerlegt. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Sankt Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botste. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Hoekstra kreeg onder meer veel kritiek nadat hij zei dat de annexatie van Canada door de VS een gespreksonderwerp zou kunnen zijn voor president Trump en premier Carney. Alleen de Canadese regering kan ambassadeur Hoekstra het land uitzetten.

Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Adrie van Putten.
2: Resistance is futile.
1: Classic Rock op jouw radio.
3: René en his alligators en in the moon. Met andere woorden, we zijn in de stemming. Het is 16 augustus 2026. De hoogste tijd voor Classic Rock aflevering 435. 2 uur lang Classic Rock op Streekomroep te Beverlanden. Te beluisteren via alle bekende kanalen en DAB+. Ik zat er net even in mijn platencollectie te zoeken. En toen kwam ik allemaal in de categorie nederpop het een en ander tegen. Ik dacht, weet je wat? We gaan daar eens wat in rond snuffelen, om het zo mooi te zeggen. En ik ben toch wel een paar leuke pareltjes tegengekomen. Sommige zullen jullie kennen. En sommige zou je zeggen van, hey, heeft hij ook dat soort muziek gemaakt? Maar ja, we gaan gewoon beginnen. See you tonight.

23 januari 1982 kwam een van de beste Nederlandse producties uit van dat jaar. Tower met See You Tonight. Tower was er uit Den Haag afkomstige band met Marianne Pijnakker als zangeres. Het bombastische See You Tonight was afkomstig van hun album Titan. De LP werd gekenmerkt door sterk aan ILO denkende muziek, terwijl de stem van Marianne Pijnakker wel werd vergeleken met die van Kim Wilde. De plaat werd gemaakt met een team van muzikanten en producers dat achter X zat als Rubberen Robbie en The Surfers. En zelfs ook hits voor André Hazes schreef en inspeelde. Met See You Tonight sleepte Tower een steunplaat binnen van Frits Spits. Het nummer stond 9 weken genoteerd in de Nationale Hitparade en bereikte de 12e plaats. Van het album zou later dat jaar ook Going Home een hit worden.

Ja, en wanneer je het dan over Nederpop heeft, dan mag Van den Burg zeker niet ontbreken met Different World. Different World, afkomstig van het album Heading for the Storm. Het is de tweede studioalbum van de band. Het nummer gaat over een man die door zijn vrouw is verlaten. Nadat zij van een andere negatieve verhalen over hem had gehoord. Soms is het beter niet overal naar te luisteren. Maar ja, je weet hoe het gaat. In 1969 gaat de band Zen samen met de band Rode IJs. In de jaren 70 worden diverse pogingen gedaan om Zen te reanimeren. Zonder echte succes. Maar dit nummer, eigenlijk een musical nummer, houdt Zen al echter jaren in de Radio 2 Top 2000.

Meest opmerkelijke aan de vele hits van QB and the Blizzards is dat ze alle op blues gebaseerd zijn. Niet bij uitstek een muziekstroming waaruit veel hits voorkomen. De band scoort in totaal 9 top 40 hits. Windows of My Eyes is de grootste hit voor QB and the Blizzards. De single haalt de 10e plaats in het najaar van 1968.

0: Deze plaat heeft absoluut geen introductie nodig. Het is zo'n beetje de grootvader van de Nederlandse rock'n'roll. De Nederlandse, of de nederpop, en noem het zomaar op.
1: Hey! Hey!

Kijk, en dat wist ik dan ook weer niet. De oorsprong van dit nummer werd eigenlijk in 1946 al geschreven en uitgebracht door het Lionel Hampton Quartet. Ik heb het over een nummer van de Bintangs, Riding on the LNN uit 1969.

Lose Dimension is een band die afkomstig is uit Zwolle. Ze is echter maar een kort levensduur beschoren geweest, ongeveer zo'n 3 jaar. En maakt eigenlijk maar 2 albums. Eentje met de Blues Dimension, niet meegerekend, maar dat is een heel ander verhaal. De groep kondigt in 1969 met de titel van de laatste, dat is de tweede LP, Blues Dimension is Dead, Long Live BD, zelf het einde aan. Dit is hun eerste album aangevuld met die 10 tracks van hun afscheidsalbum. De eerste 9 nummers zijn die van het debuutalbum, hoewel in een iets andere volgorde. Hun uitvoering van Get Ready, geschreven door Smokey Robinson, werd een bescheiden top 40 hit, maar zorgt wel voor behoorlijk wat bekendheid. Het ritmetandem Herman Deinem en Hans Lafaye, bas en drums, maakte hier voor het eerst echt naam. De bas is dan ook een belangrijk instrument binnen het bandgeluid.

Ja, terwijl ik zo'n beetje door die Nederpop collectie zat te bladeren, toen kwam ik op een gegeven moment een plaat tegen. Dan denk ik, ik denk dat geen mens weet dat het ooit gemaakt is. Als ik eerlijk moet wezen. Ja, hoogstwaarschijnlijk wel in de versie van Jerry and the Pacemakers. Maar in deze uitvoering ken hem denk ik geen mens. Het is het jaar 1963. We hebben het over Rob de Nijs en The Lords. How do you do it?

Nou, dat was dan even een klein kort half uurtje. Of een lang half uurtje. Het is hoe je het bekijkt met echte nederpop bands en muziek van Nederlandse bodem. Ik sluit af met René en de NS Alligators. En dan gaan we weer over naar de gewone gang van zaken, om het maar zo te noemen.

zei, we gaan weer verder met de gewone gang van zaken, om het maar zo te noemen. Lazy Sunday Afternoon van de Small Faces. Een aantal weken geleden kreeg ik het album binnen van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane. Ik heb het al meerdere malen zitten beluisteren en deze is toch wel even blijven hangen. The Days We Left Behind.

Je kan zeggen wat je wil, maar die oudjes, ze doen het eigenlijk best nog wel goed. Paul McCartney en The Days We Left Behind. Maar ja, net zoals de Rolling Stones, die brachten een aantal maanden terug een nieuw album uit. En er kwam eerst, zoals gewoonlijk, de teaser, de single. En er stonden dan ook twee nummers op. Deze waren onder andere deze, Rough and Twisted, die we zo meteen gaan draaien. Het album Foreign Tongues. Als ik eerlijk moet wezen, het is net zoiets als wijn. Sommige wijnsoorten, hoe ouder dat ze worden, hoe beter dat ze gaan klinken. En ik moet eerlijk wezen, dit album van de Rolling Stones, het is zelfs nog beter als het vorige album van 2 jaar geleden.

Oh, wacht even. Ja, sorry. Ik zat nog heel eventjes met de small faces in mijn hoofd. En Lazy Sunday Afternoon van een paar platen terug. Maar ja, sommigen blijven wel eens hangen. Hè? En dan zit je in je eigen helemaal mee te neurien. En nog eens na te zingen en te doen. En ach, gewoon even genieten, om het maar zo te zeggen. De ILO en Mr. Blue Sky.

zo de laatste plaat opstarten van het eerste uur van Classic Rock, aflevering 435. Van deze 16e augustus van het jaar 2026. Zometeen na het nieuws en alle berichten die daarbij horen, zijn we terug met deel 2 van Classic Rock. En dan beginnen we met de Golden Earring. En de rest dat zien we dan wel weer. Maar eerst deze plaat.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermist.

Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Adrie van Putten.
2: Resistance is futile.
1: Classic Rock op jouw radio.
3: De Golden Earring en The Twilight Zone. Welkom terug bij het tweede uur van aflevering 435 van Classic Rock. Hier op Streekomroep de Beverlanden op deze 16e augustus. Deze plaat heb ik heel lang uit mijn geheugen gebannen. Omdat ik hem zo vaak had gehoord dat hij niet leuk meer was. Tenminste, ik vond hem niet leuk meer. Maar ja, soms ga je toch weer eens een keer terug in de tijd en denk je, nou, vooruit dan.

Europe and the Final Countdown. Paul Jong ging na zijn schooltijd werken bij het Britse autofabrikantmerk Vauxhall. In zijn vrije tijd speelde hij in bandjes en met de band Street Band scoorde hij in 1978 met Toast en als lid van de groep Q-Tips in 1980 met SYSQLM. Ik denk dat dat best wel moeilijk is om te onthouden, maar goed. In 1980 begon Paul Jong aan zijn solo-carrière. De in dat jaar uitgebrachte single Love of the Common People werd in eerste instantie een flop. Maar in 1983, in de zomer van 1983, scoorde hij alsnog een internationale hit met het nummer Wherever I Lay My Head. Oorspronkelijk een nummer van Marvin Gaye. Deze single werd onder meer een nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. De opvolger, Come Back and Stay, was eveneens wereldwijd succesvol.

Rosanna verschijnt in 1980 op het album Toto 4. Na het succes van Hold the Line verwachten de platenmaatschappijen weinig meer van Toto. Het was volgens hen een toevalstreffer. De band dacht daar anders over. Het was erop of eronder. En hart en ziel werd in het nieuwe plaat gelegd. Het beste wat we in ons hebben en hadden zit in Rosanna, vertelt David Page. Het nummer is geïnspireerd door actrice Rosanna Arquette en nog een handjevol andere dames die tot dan toe het pad van de toetsenist en Steve Porcaro gekruist zijn. Het ging over een meisje waar ik als tiener verliefd op was, vertelt Page. De hit Rosanna is het

Velvet Child van de Simple Minds. De op drie na langste nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland staat Velvet Child van het album Street Fighting Years 2 weken op nummer 1. Het nummer blikt terug op de bombardementen in Noord-Ierland. De melodie nemen de Simple Minds van She Moved Through the Fair. Trouwens ook uitgevoerd door Sinéad O'Connor. In 1988 staan de Simple Minds op het Nelson Mandela Tribute Concert.

Talk Talk en Such a Shame. En soms moet je wel eens wat proberen. En ik zat pas te kijken naar een album. En dat stond op Sirius Alan Parsons Project Eye in the Sky. Such a Shame zou ik haast zeggen. Maar ik dacht, kom, we gaan het gewoon proberen.

Ja, ik weet niet wat jullie ervan vonden, maar ik zelf vond het eigenlijk best wel aangenaam om te horen. Deze uitvoering van Alan Parsons Project Eye in the Sky. Hé, het zit er weer op voor deze 16 augustus 2026 aflevering 435 van Classic Rock hier op Streekomroep de Beveland. 2 uur lang de mooiste Classic Rock songs. Eind deze maand, 30 augustus, is even tijdelijk de laatste uitzending. Want dan gaan we een kleine 2 maanden met een vakantie. Ik eindig zoals gewoonlijk de laatste maand met een special. En deze is wel heel bijzonder. Maar daarover later meer. Ik zou zeggen, nog veel plezier met de rest van de programmering. Ik laat jullie achter met Meatloaf. I do anything for love.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: 1971, het derde album van Shocking Blue met onder meer Blossom Lady, Never Marry a Railroad Man en deze, Shocking You.
1: Muziektherapie.
0: Alweer een sessie van muziektherapie, dit keer onder veel meer. De favoriet van een reus. We doen het weer eens op zijn Frans. We doen het weer eens op zijn Duits. We doen het eens instrumentaal. Er is popnieuws. En zoals altijd, Koertje Eiknauwens met te vertellen rond kwart voor de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Fans waren ze van Bob Dylan en daarom coverden ze dit nummer van My Back Pages, The Birds, op het album Younger Than Yesterday uit februari 1967. Muziektherapie met zoals in elke sessie weer na de derde deun het popnieuws. Nou, hier komt die derde deun. Paul McCartney.
1: Well, we were traveling on the Chester Road. A lorry driver picking up a load said,

Bijna klaar. Dat geldt voor het nieuwe album van Heart. Titel en release datum, die zijn nog onbekend. Rod Stewart heeft een hartoperatie ondergaan en heeft daardoor alle concerten die nog voor dit jaar in de agenda stonden moeten afzeggen. Er is een stent bij hem geplaatst en de verwachting is dat hij volledig zal opknappen. Van Slade-gitarist Dave Hill verschijnt op 30 oktober zijn nieuwe album Dirty Food Lane. De eerste single heet Play It to the Crowd.

Het zesde en tevens ook laatste album van Soft Cell gaat Dansteria heten. En komt op 25 september uit. Nog even geduld dus. Inmiddels is de eerste single vrijgegeven. En daar hoef je geen geduld voor te hebben, want die hoor je zometeen.

0: meest kenbare geluid van Mark Almond, de zanger van Softcell. Ja, hierna valt het doek dus. Het zesde en laatste studioalbum, Dansteria, komt eraan. Dit was de eerste single, dus The Space Inside.
1: Muziektherapie, das radio, die je vriend is.

Dat Brian Wilson een van de legendarische giganten is uit de geschiedenis van de populaire muziek. Nou, daarover bestaat geen twijfel. Ik denk dat er erg weinig mensen zijn die daarover van mening verschillen. En als zo iemand zegt, "The intro to this song is the greatest piece of music I have ever written." Ja, dan is dat natuurlijk gewoon waar. Beach Boys en California Girls, ben ik terug naar 1965. Deze is iets recenter. Wij kennen hem, denk ik allemaal, alleen maar in het Engels. Maar hij is ook in Duits en het Italiaans opgenomen. Nou, we gaan gewoon voor de Engelse versie. The Temptations.

0: Voor de eerste keer was David Ruffin de leadzanger van de Temptations. En het werd meteen een klassieker. De mono-uitvoering hoorde je, jawel, van My Girl. Dit is muziektherapie. Chris Rea, we zijn hem inmiddels kwijt, maar hij was vaak onderweg. On the Home for Christmas and On the Road to Hell.
1: Taking you back in time to the 80s. Solid.

0: Chris Rea en de titelsong voor het album The Road to Hell. Het werd 6 keer platina in 2004. Goed, daar hadden we het even over gedaan, want het verscheen in 1989. Maar toch een gigantisch aantal. En het album stond 3 weken 1 in het Verenigd Koninkrijk. Kortom, een klassiekertje van Chris Rea.
1: Muziektherapie met René van Hennebeulen.

0: Muziektherapie met René. Muziektherapie met René. Muziektherapie met René. Muziektherapie met René. Muziektherapie met René. Muziektherapie met René van den Abbeyen.
1: Bernie! Crazy man!

Het album heette Foolish Behavior. En daar was dit de eerste single van. Werd meteen de grootste hit trouwens. Nou, je hoorde dus concerten af moeten zeggen. Een stent geplaatst, hartoperatie dus. Maar ja, 81 inmiddels. Onze helden zijn oud. Rod Stewart hoorde je. En Passion. En deze is van vorig jaar. Ik betwijfel of die in Nederland ook maar is uitgebracht. In ieder geval nergens genoteerd geraakt. Charlie Boisseau.

0: gewoon een gave plaat, hoor. Charlie Boisseau. Een cassé, ma piep.
1: Je knapt er echt van op, hè?
0: Ik dacht
1: het wel. Muziektherapie met René van den Abelen.

56 jaar geleden leek het alsof het niet ging lukken met deze plaat. Hij kwam erg laag binnen in de enige echte, maar uiteindelijk toch 12 weken genoteerd. En zelfs, jawel, nummer 1, Aphrodite's Child and I Want to Live. Je luistert naar Muziektherapie en als jij een van de vaste luisteraars bent van het programma, hartelijk dank daarvoor. Dan weet je dat het zo'n beetje tijd gaat worden voor de Fab Four. Inderdaad, kwart voor de Fab Four. Nou, dat is na de volgende.

0: kwart voor The Beatles, The Fab Four.
1: Nou, je kent het verhaal natuurlijk. Kleuterzoontje Julian Lennon maakte een tekening van een klasgenootje, Lucy O'Donnell. En hij noemde dat Lucy in the Sky with Diamonds. Nou, voor creatieve papa John was dat natuurlijk genoeg om te inspireren voor een liedje. En dat werd nog een klassieker ook. Maar het gaat verder, en misschien dat je dat niet weet. Die Lucy O'Donnell bleek op latere leeftijd, toen ze groter was, aan lupus te lijden. Sterker, ze overleed daaraan in 2009. En sindsdien is Julian Lennon beschermheer van een organisatie die onderzoek doet naar die ziekte, de St. Thomas Lupus Trust.

0: Een van de, nou zeg maar, bijna ontelbare classics van de Fab Four. De Beatles in muziektherapie, Lucy in the Sky with Diamonds. Ik zei van het begin van het programma wel, we doen het ook weer eens een keer op zijn Duits. We pakken de titelsong van een album uit 1980 erbij. In Nederland kwam die op 20, in Vlaanderen zelfs op 14. Rheingold.
1: 1981.

is al vaak gezegd, maar het geldt nog altijd. Duitsstalige platen scoren niet zo heel vaak in de enige echte hier in Nederland. Deze wel, Rheingold en Dreiklangsdimensionen. Muziektherapie, sessie 604. Mijn naam is René van den Abelen. Volgende week uiteraard weer aan de gang. John Lennon, hij kwam er straks ook al even tot sprake. Hij verwachtte destijds dat dit een nummer 1 hit zou worden. Dat werd het niet, maar het blijft wel goed. Yellow.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. Voor vrouwen zou de beloning zelfs het dubbele zijn. Voor zover bekend zijn er nu geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven hoog. Beide landen hebben de afgelopen weken meerdere keren een tijdelijk akkoord geschonden dat een eind aan de oorlog moet maken. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: nieuws. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van Black and Blues. Veel nieuw werk is er deze week weer verschenen. Niet allemaal even goed, maar dat zullen we merken. We gaan het aan de tand voelen. Samen met jou komen we er denk ik toch wel uit wat goed is, wat minder goed is en wat een herkansing mag hebben, ook dat nog. We beginnen in de States. Dame van achter in de 60. Ze heet Geneva Magnus. Moet

een cd zo nu en dan uitbrengen in eigen beheer, want anders krijg je geen optredens. Zo werkt dat vaak, zeer zeker ook in de States. Slipped, Tripped and Fell in Love heet die cd van Geneva, die trouwens een prima stem heeft. We gaan luisteren naar de titelsong Slipped, Tripped and Fell in Love.

0: een unieke stem.
1: En niet alleen een unieke stem, ook een unieke sound, vind ik. Over wie hebben we het? Nou, dat weet je waarschijnlijk zelf al wel. Billy F. Gibbons. Hanging on a Cliff. En dat wordt een all-star compilation album, zoals hij het zelf noemt. Met heel veel muziek rond Chicago. Veel gasten doen er dus mee. John Primer, dan...
0: Zeg ik dat goed?
1: Ja, John Primer, Doyle Breblin de second, Kim Wilson en de Fabulous Thunderbirds. Even Neville doet mee, Keith Richards en Ronnie Wood. Ja, dan heb je ook wel een pracht van een verzameling artiesten bij elkaar weten te sprokkelen, toch? Heel mooi, en dat gaan we wederom natuurlijk volgen. Hier bij Black & Blues en hopelijk jij met me. Dan naar de Blues Rock van Ben Paul. Hij is terug met Post-Midnight Behavior. Waar je toch het leven wat overdenkt op zijn manier. No Shankend Changes.

0: Ze vinden zelf dat ze de bluesrock opnieuw hebben uitgevonden. Nou, dat is misschien te veel eer. De new age of... ja, bluesrock zeggen ze dan. Nou, vooruit. Oké. Ze heten Bring Your Own Beer en komen uit Germany. Ja, en hebben opgenomen in, schrik niet, de Abbey Road Studios. Dat is al een bijzondere combinatie. Het nummer heet I'm Good. Het album, dat heet Out of Style. En de band, nogmaals, Bring Your Own Beer. Ja, ik probeer het altijd zoveel mogelijk toch maar even te noemen. Want je weet het wel, ik publiceer nooit playlistjes. Want ik vind dat je radio gewoon moet luisteren. Zonder allerlei bijkomstigheden.
1: De CD van de week.

0: Black and Blues album review.
1: Een prima album van de week. Ja, anders hadden we hem natuurlijk ook niet gekozen. Ja, wie zijn we? Nou, dat zijn de luisteraars en ik. Want ik doe altijd veel met suggesties. Dat mogen duidelijk zijn. Bywater Call uit Canada. Een mooie band met maar liefst 6 heren en 1 dame. Die weten hoe ze een publiek helemaal wild weten te krijgen. En ja, dan hoort daar natuurlijk een cd bij. Broken Souvenir. Je draaide net samen met mij, luister je naar de muziek, die heette No One Else. En zoals altijd nog 1 track erbij, want het is niet voor niets cd van de week. Ze gaan Europa door, gaan toeren en dat doen ze met een flinke stapel songs die ze bij zich hebben. Waaronder dus 11 spiksplinten nieuwe die op dit album staat, dat Broken Souvenir zit. Dit is Hold Me Down.

0: Kitchen.
1: Nee hoor, het wordt echt geen kookprogramma. Nee, zijn we niet van plan. Maar het is wel een leuke song. Afkomstig van E.G. Kite. Zo heet deze dame uit de States. Die al meer dan 21 awards in de wacht heeft weten te slepen. Get Out of My Kitchen draaide ik daarvan. Dan nog een bijzondere track. Dan nog een bijzondere track die afkomstig is van de Rolling Stones. Ja, van hun laatste cd, dat Foreign Tongues. Het werd ooit gespeeld door Chuck Berry in de jaren 50. De Stones hebben het opnieuw ingezongen en dat doen ze heel goed. Beautiful Delilah. 2 p.m.

Zeer aanstekelijk, mag ik wel zeggen. Uit Hamburg, je weet wel, de Hansestad. Totaal andere grootheid dan natuurlijk de band ervoor. Maar niet minder leuk. Chill Cats heette ze. Het album Bad Company. Daarvan draaide ik de titeltrack. En zo je wil, laat het maar weten. Volgende keer nog eentje erbij. Zo kan het natuurlijk ook hier bij Black and Blues. De volgende man heb ik de afgelopen 3 weken al eens wat van laten horen. En met heel veel enthousiasme. Ik denk dat het een cd van de week moet gaan worden. Maar ik wil hem heel erg, heel vaak toch wel voorstellen en promoten. Ik verdien er geen rode cent aan hoor, maar ik vind het gewoon leuk. 17 jaar is hij, Jake Sobiech. Wat een geweldig artiest wordt, dat is dat eigenlijk, moet ik zeggen. Jake Sobiech met Temperature is Rising.

Brian Blue Raz Newman, zo heet hij. En het album Raz of Blues. En hij speelt gitaar, en het is een klassieker, en zingt er zelf bij. De zang vind ik wat minder. Het gitaarwerk, ja, dat is prima. Maar ja, probeer maar eens beide, alle twee goed voor elkaar te krijgen in één persoon. Valt niet altijd mee, ik weet het. En we gaan snel door met Black and Blues, met Dark Davy en Bad. Viermansformatie Sinking Into...

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Kort samengevat. Ja, het zit erop voor vandaag. Ja, dat is wel heel kort door de bochten natuurlijk. Fijn dat je luisterde. Er waren songs bij die bij mij heel veel teweeg brachten. En ook een aantal wat minder. Zo zal het bij jou ook zijn gegaan, denk ik. Laat me eens weten wat beklijft en wat minder is. @ Wim Velderman op de socials vind je me vast en zeker ergens wel. Ik weet het nooit precies. Ik zal het heel eerlijk vertellen. Mis je de keer de uitzending? Nou, uitzending gemist. Typ maar rustig in je zoekmachine Black and Blues. En ja, dan vind je ze wel hoor. Bij gemist. Snel door met de laatste van vandaag. Nick Andrea heet hij. Nick Andrea was in de 80 jaren een man die heel glad produceerde en speelde. En tegenwoordig wat rauwer omgaat met de blues. Debrian Delusius heet het album en daarvan White Wedding. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag nog. Dag.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Die Tommy John-operatie is een veelgebruikte behandeling voor sporters met dezelfde blessure. John was de eerste pitcher die na het scheuren van een belangrijke elleboogband succesvol op het veld terugkeerde in de Major League in 1976. Daarna won hij nog 164 wedstrijden en speelde hij door tot zijn 46e jaar.

Het weer bewolkt, maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

zeggen moet. Als mijn nieuwe dag al ligt in het verleden en wat ik voel niet meer klopt met wat ik doe.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn

Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn

Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is.